Helen, kan het niet waar zijn? Momenten maal, we zullen zetten, jong. Zet even weer, ja, in het beurt is doper, de keel, de morgen knuppel. Ja, dat is zo, ja, niet te maal. Hehehe, zei ik wat hoor. Maar, zullen we ons blijven, maar dat biedt een beetje, ja, zo. Ja, dat is het er niet meer aan, maar dat is maar, ja, maar, ja, maar, ja, maar, ja, maar, ja, maar, ja, maar, ja, maar, ja, maar, ja, maar, ja, maar, ja, maar, ja, maar, ja, maar, ja, maar, ja, maar, ja, maar, ja, maar, ja, maar, ja, maar, ja, maar, ja, maar, ja, maar, ja, maar, ja, maar, ja, maar, ja, maar, ja, maar, ja, maar, ja, maar, ja, maar, ja, maar, ja, maar, ja, maar, ja, maar, ja, maar, ja, maar, ja, maar, ja, maar, ja, maar, ja, maar, ja, maar, ja, maar, ja, maar, ja, maar, ja, maar, ja, maar, ja, maar, ja, maar, ja, maar, ja, maar, ja, maar, ja, maar, ja, maar, ja, maar, ja, maar, ja, maar, ja, maar, ja, maar,

0: Dag Shane, wie is het? Alles klaar? Ja, doe maar zo'n coach en een frikadel.
1: Akkositz! Ich bin der Steve.

mooie fik. Dat je vult, vergeet ik niet. Twee, drie liter afgepompt, je waat en dan nog mee. Dat mag me jetzt zweimal die Stund. Middags fresse, schlor.

aan op je zaden. Kan het niet waar zijn, moment de maal, wie zal zetten, jong? Zet even mee, ja, is het meeglees, doper, zo keel, een mooie knuppel. Ja, dat is toch niet te maal, hè? Hehehe, zei ik wat hoor. Maar, zullen we rustig blijven, maar dat pinte, weet je, wat is dat? Ja, dat is het er niet meer aan, maar dat is maar, hè, wat doen?

0: Dag Shane, wie is het? Alles klaar? Ja, doe maar zo'n coach en een frikadel.
1: Akkusiets! Ich bin der Steve.

0: Zelle zu zweit. Dag Shane, wie is het? Alles klaar? Ja, doe maar zo'n coach en een frikadel.
1: Akkusits! Ik ben de Steve, joh.

0: Dag Shane, wie is het? Alles klaar? Ja, doe maar zo'n coach en een frikadel.
1: Akkusiets, ich bin der Stevie.

0: De andere hebben een rutbus, de katse macht de wel.
1: Ja.
0: De rutbus die drin, dan christen die trop.
1: Nee, dat is wat.